gift dat een groen rok, die moeder slijt lang hem. Doch hij is voller Pflichtgefreul und hält fast an den Strick, die kaulet na die wischen hen.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons toch een in er etten rennen.